0: under 18.
1: Do you own a monument home on Bonaire, St. Eustatius, or Ceiba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September, 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.
2: Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Wilt u een vivienda monumental na Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september boper aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promè teco 30 di september 2026. Pa bini na remarche pa subsidio e gasto nan pa conservación mister ta más alto cu $25,000 e lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bini na remarche. Wak pa e condicionan e pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
1: Ticket arranged? Passport ready? Is your minor child traveling with one parent, alone, or with someone else? Different situations may require different documents. Check the checklist before departure at www.rijksdienstcn.com/travel-checklist-minors. Everything arranged? Avoid unpleasant situations during departure. This is a message from the Royal Netherlands Maréchaussee and the Guardianship Council.
2: Passage de regla, passport na ordu, boyu menor di edad, tabiaha ku un mayor so, suso, of ku un otro persona, e ora e, a cada situasyon, portin mester di un otro documento. Controla el lista di chequeo prome ku salida via www.rijksdienstcn.com/lista-di-chequeo-di-viaje-menor-di-edad. Tur costa regla, evita situaciones desagradables na momento di salida. Esakita un mensaje di Koninklijke Maréchaussee, Ivo Gdeirat. Ticket geregeld, paspoort in orde. Reist uw minderjarig kind met één ouder, alleen of met iemand anders? Dan kunnen per situatie andere documenten nodig zijn. Controleer voor vertrek de checklist op www.rijksdienstcn.com/reischecklist-minderjarigen. Alles geregeld, voorkom vervelende situaties bij vertrek. Dit is een boodschap van de Koninklijke Maréchaussee en Voogdijraad.

0: under 18.
1: Do you own a monument home on Bonaire, St. Eustatius, or Ceiba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September, 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.
2: Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Wilt u een vivienda monumental na Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september boper aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promè teco 30 di september 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mister ta más alto ku $25,000 e lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan i pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
1: Ticket arranged? Passport ready? Is your minor child traveling with one parent, alone, or with someone else? Different situations may require different documents. Check the checklist before departure at www.rijksdienstcn.com/travel-checklist-minors. Everything arranged? Avoid unpleasant situations during departure. This is a message from the Royal Netherlands Maréchaussee and the Guardianship Council.
2: Passage da regla, passport na ordu, boyu menor di edad tabiaha ku un mayor so, suso of ku un otro persona, e ora e, a cada situasyon porting mester di un otro documento. Controla el lista di chequeo promeku salida via www.rijksdienstcn.com/lista-di-chequeo-di-viaje-menor-di-edad. Tur costa regla, evita situaciones desagradables na momento di salida. E sakita un mensaje di Koninklijke Maréchaussee y Voogdijraad. Ticket geregeld, paspoort in orde, reist uw minderjarig kind met één ouder, alleen of met iemand anders? Dan kunnen per situatie andere documenten nodig zijn. Controleer voor vertrek de checklist op www.rijksdienstcn.com/reischecklist-minderjarigen. Alles geregeld, voorkom vervelende situaties bij vertrek. Dit is een boodschap van de Koninklijke Maréchaussee en Voogdijraad.

0: own a monument home on Bonaire, St. Eustatius or Ceiba, starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijkstienstien.com.
1: Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstien.com. Wilt u een vivienda monumental na Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september, boper aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promé teco 30 di september 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mister ta más alto ku $25,000 y lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda histórico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstien.com.

0: under 18.
1: Do you own a monument home on Bonaire, St. Eustatius, or Ceiba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksteencn.com.
2: Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Wilt u een vivienda monumental na Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september, boper aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promè teco 30 di september 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mister ta más alto ku $25,000 y lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
1: Ticket arranged? Passport ready? Is your minor child traveling with one parent, alone, or with someone else? Different situations may require different documents. Check the checklist before departure at www.rijksdienstcn.com/travel-checklist-minors. Everything arranged? Avoid unpleasant situations during departure. This is a message from the Royal Netherlands Marechaussee and the Guardianship Council.
2: Passage de regla, passport na ordu, boyu menor di edad tabiaha ku un mayor so, suso of ku un otro persona, e ora e, a cada situasyon porting mester di un otro documento. Controla el lista di chequeo prome ku salida via www.rijksdienstcn.com/lista-di-chequeo-di-viaje-menor-di-edad. Tur costa regla, evita situaciones desagradables na momento di salida. E sakita un mensaje di Koninklijke Marechaussee y Voogdijraad. Ticket geregeld, paspoort in orde, reist uw minderjarig kind met één ouder, alleen of met iemand anders? Dan kunnen per situatie andere documenten nodig zijn. Controleer voor vertrek de checklist op www.rijksdienstcn.com/reischecklist-minderjarigen. Alles geregeld, voorkom vervelende situaties bij vertrek. Dit is een boodschap van de Koninklijke Marechaussee en Voogdijraad.

0: only a few people know what orange...
1: Radio Stacia BJB 50.
2: 92.3 FM.
3: Do you own a monument home on Bonaire, St. Eustatius, or Ceiba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September, 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijkstienstien.com.
4: Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstien.com. Wilt u een vivienda monumental na Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september boper aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promè teco 30 di september 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mister ta más alto cu $25,000 e lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan e pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.cultureelerfgoed.nl

0: www.rexdinsayen.com.
1: Ticket arranged? Passport ready? Is your minor child traveling with one parent, alone, or with someone else? Different situations may require different documents. Check the checklist before departure at www.rexdinsayen.com/travel-checklist-minors. Everything arranged? Avoid unpleasant situations during departure. This is a message from the Royal Netherlands Marechaussee and the Guardianship Council.
2: Pasashi ta regla, pasporta na ordu, boyu menor di edad, tabiaha un mayor so. Suso, of kung otro persona, e ora e, a cada situasyon, porting mester di un otro documento. Controla el lista di chequeo promeco salida via www.rexdinsayen.com/lista-di-chequeo-di-viaje-menor-di-edad. Turco esta regla, evita situación desagradable en el momento de salida. Exacta un mensaje de Koninklijke Marechaussee, Ivo Gdeirat. Ticket geregeld, paspoort in orde. Reist uw minderjarig kind met één ouder, alleen of met iemand anders? Dan kunnen per situatie andere documenten nodig zijn. Controleer voor vertrek de checklist op www.rijksdienstcn.com/reischecklist-minderjarigen. Alles geregeld, voorkom vervelende situaties bij vertrek. Dit is een boodschap van de Koninklijke Marechaussee en Voogdijraad.